Jy het geluister na Ruth de Likkie se naam is glo. Jacksonville is ook hier. Jesus in her eyes.

Dis Kief Klank, ligte in die reën wat jy pas geluister het en voor dit, Majosi, A Long Time To Go. Soos ek jou beloof het, elke vrijdag aand, die laaste liedjie, krap ek so ietsie ouds uit, né? Hierdie een is Anton Goosen se Potjie Kos. Ek hoop die res van jou vrijdag aand is heerlik.

Dis Jolanda hier op RSG met meer. En ons het ook geluister na The Parlatones, so goodbyes are never easy. Nou, op die kop 9 uur binnenkort tyd om te kuier saam met Reggie Philander ook so die late aand boekvoorlesing, maar nou eers, nuus tyd.

Hier is weer, dit is een, hierdie een van Britney Spears, haal sommer hy bas uit my stem uit. Dit is Sometimes. Onthou jy nog die Ipitombi klankbaan?

us in front of the real thing, and you to me are everything. Regina Bell, I just don't want to be lonely. En ek het ek so vroeër aan gepraat van twee verskillende tipe jazz. Jy kry die jazz dance en kry jy jazz musiek. So nou, as hierdie tipe van musiek speel, dan jazz iemand. Ja, nou noem maar die jazz dance. Ook Heaven Must Be Missing in Angel Deur Tavares. Ons het nie so part met Janko de Waal om 11 uur, maar nou eers musiek van Ebba.

Die Amerikaanse mezzosopraan Jamie Barton, begeleid door Brian Seeger, met Sibelius se lied Swarte Rosor, Swart Rose. Nou een van die grootstemme van die vorige eeuw, Giuseppe Di Stefano.

Ja, dat is nogal muziek wat hem zelf aanmeldt. Het was Beat Out That Rhythm on the Drum uit Carmen Jones van, Bizet en Oscar Hammerstein. Die Carmen Jones in die geval was Elizabeth Welch, samen met die Mike Sam zangers en die New World Show Orchestra onder leiding van Kenneth Alwyn. Misschien moet ons een beetje stiller afsluiten. Hier is een oud liedje wat ik uit mijn vervloeide kinderjaren onthou. Dit is een wat baie gewild was tijdens die Tweede Wereldoorlog, maar ik denk sy oorsprong lê in Nieuw-Seeland. Dit is een Maori liedje eindelijk. Maar hier is Gracie Fields.

0: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
1: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
0: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5:30 met Willem Pelser.
2: Just help yourself.